Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk

een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is van.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wenten, Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks uit fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wenten, Tegels en Vloeren.nl.
3: Bekijk bij Nama de grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Met de nieuwste kleuren. Bezoek de showroom van Nama in Arnhem.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
3: De grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

Weg naar je hart. Soul Sister hoorde je op Radio Gelderland. En we hebben weer een lekker nachtje non-stop muziek gedraaid. Normaal zou ik dat niet benoemen, maar ik zag net een berichtje van Frans Derksen. Dat vond ik zo leuk. Die zegt, ik vind jullie muziek in het weekend, als het non-stop is, zo geweldig. Ik heb de tv praktisch niet meer aan. Dank jullie wel. Kijk, leuk hè. Wordt ook gewaardeerd als wij gewoon een keer onze mond houden en alleen maar...

En het is altijd wel een dag van op de kalender. Vandaag is het de dag van de schoonmaker. Laten wij nou hier het geluk hebben dat er elke ochtend iemand rondloopt die ervoor zorgt dat de omroep in deze studio er niet uitziet alsof er een week lang een rockfestival heeft plaatsgevonden. Want terwijl wij nog slaperig onze eerste koffie pakken en de kranten uitvouwen, is Mies vaak al druk in de weer met de stofzuiger, haar doekje en een flinke dosis goede zin. Dus Mies, namens heel Omroep Gelderland, dank je wel ook weer voor vanochtend. Voor iedereen die schoonmaakt, thuis, op school, op kantoor of waar dan ook. Vandaag is jullie dag, hè. Dank jullie wel. Vanochtend is het bewolkt en kan er hier en daar nog wat motregen vallen. Vanmiddag blijft het droog en breekt vanuit het westen de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond schijnt de zon ook nog een hele tijd. Rond zonsondergang is het iets naar 10 en ongeveer 14 graden. Een mooie avond dus. De komende dagen loopt de temperatuur flink op. Het wordt vaak zonnig, tegen het einde van de week lokaal zelfs 30 mogelijk. Dan is er ook wel weer kans op een onweersbui. Nu een greep aan het Gelders nieuws en dat wat de kranten schrijven. De Telegraaf opent op de voorpagina met een kater voor Oranje. Want tegen Japan ging het gisteravond lang goed. Maar in de slotfase kwam de tegenstander toch nog langzij. 2-2. Een puntendeling waar niemand in Oranje blij mee is. Zo te zien ook aan de gezichten op de voorpagina's van de kranten. Trouw opent met onderzoek naar alcohol op militaire kazernes, waar het de laatste jaren bij feestjes geregeld flink misging. Ook dichtbij raakte het mis. Op de kazerne in Stroer liep een militair een verwonding op door een klap met een bierflesje. Defensie zegt nu werk te willen maken van dat overmatige drinken. In Wijchen is vannacht een auto volledig uitgebrand op een parkeerterrein en een nieuwe weg. De vlammen sloegen meters hoog uit het voertuig. Politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. Het is vandaag ook de dag tegen ouderenmishandeling. Dat raakt meer ouderen dan je denkt, want ongeveer 1 op de 20 die nog thuis woont. Meestal gaat het niet om blauwe plekken, maar iets om wat je niet ziet, zoals kleineren of stiekem de pinpas gebruiken. Vaak door iemand die juist dichtbij staat. In Nijmegen is een bijzonder verpleeghuis nu een half jaar open. Het is een woonzorghuis voor ouderen met een verslaving. Bewoners krijgen ernaast de gewone ouderenzorg en daarnaast op vaste tijden een afgesproken slok of een jointje, want voor velen hoort dat er nou eenmaal bij. De eerste ervaringen in Nijmegen zijn goed, al vinden sommige deskundigen dat blijven werken en afkicken wel een doel moet blijven. In Harskamp is een boom omgevallen op een grasveld waar kort daarvoor nog kinderen speelden. De boom miste de spelende kinderen op een haar naar. Niemand raakte gewond en de brandweer heeft de boom en een tweede, een verrot exemplaar, uit voorzorg verwijderd. En dan nog een opmerkelijk weetje, want wie de hele dag op zijn telefoon zit krijgt volgens Amerikaanse onderzoekers minder kinderen. Ben je druk met het schermpje, dan heb je minder oog voor die ander naast je. Vooral bij de jongeren. Ja, vroeger keek je elkaar gewoon ook aan natuurlijk, in de bus of in de trein. Of op straat, op het bankje. Nu zit iedereen in dat schermpje geplakt, zien we elkaar niet meer. Ook niet hoe leuk we eigenlijk zijn.

Loretta James, Loretta James, I just want to make love to you. Lekker zeg. En ook een heel herkenbaar intro. Nou, dat gaan we zometeen nog een keertje doen, hoop ik tenminste. Een herkenbaar intro draaien. Van een plaat die ik graag wil draaien vanochtend. Maar dat kan dus alleen als het intro wordt geraden. Zometeen, een goed begin is het halve werk om de week samen nog eens even goed te beginnen. Maar eerst Elton John en Dua Lipa. Dit is Cold Hearts. 16 over 6. Goedemorgen.

0: Cold Heart, Elton John, Dua Lipa op Radio Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ik hoop nu op luisteraars die goed zijn met die eerste paar seconden van een plaat. Want deze eerste seconde wil ik graag geraden hebben.
1: Een goed begin.
0: Ja, die plaat die wil ik dus helemaal graag draaien. Daarvoor heb ik van jou nodig de titel en de artiest. En die mag je mailen naar frank@gld.nl... of even een appje sturen naar de studio. Dus het gaat om deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Weet jij welke plaat dat is? frank@gld.nl of een appje. En dit is Leo Sayer, mag je het afvragen. Het Thunder in My Heart.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Wentuswijk. Kijk op wentustegelsenvloeren.nl.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Paulaan 50 in Zutphen.
6: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen in Overasselt, in Heumen daar is het 12,1. En in Woerd, de gemeente West-Maas-en-Waal, is het 13 graden. Het is vanochtend bewolkt met mogelijk wat motregen. Vanmiddag wordt het droog, dan breekt de zon door vanuit het westen. Het wordt 18 tot 20 graden, matige noordwestenwind. Vanavond blijft het nog een tijdje zonnig, een mooie avond dus. Rond 10 uur is het ongeveer 14 graden. In Nijmegen is een vrouw uit het Maas-Waalkanaal gered door hulpdiensten. Ze was gelukkig nog aanspreekbaar en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Politie onderzoekt nu hoe ze te water raakte. En in Kesteren hebben drie mannen midden in de nacht een juwelier aan de Hoofdstraat geplunderd. Met een zaag en hamers maakten ze vitrines kapot en namen ze voor duizenden euro's aan sieraden mee. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken op de weg op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. 5 minuten vertraging en het wegdek is daar slecht tussen Kerkdriel en Zaltbommel richting Utrecht. En daarom is de oprit dicht.

0: En dat gaat waarschijnlijk nog tot 6 uur morgen. Oh, dan wil zeggen, het is al 6 uur geweest. Tot 6 uur morgenochtend duren. En dat zijn de belangrijkste meldingen van dit moment.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl. Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl. Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
3: Goedemorgen Gelderland.

0: stiekem gedanst, toontje lager over stiekem gesproken. Stel je voor, je loopt zometeen naar de auto. Klaar voor een nieuwe week, een nieuwe maandagochtend. En de spullen die je vrijdag in je auto hebt laten liggen zijn opeens weg. Want terwijl jij dit weekend lag te slapen en aan ontspannen was, is er iemand geweest die even heel zachtjes aan je portier van je auto heeft gevoeld. En als het niet op slot zat, dan ben je dus nu je spullen kwijt. Die autovoelers, zoals ze worden genoemd, die duiken de laatste tijd steeds vaker op.
1: 'S Ochtends vroeg. Koffie op en hup naar je werk. Doe je de autodeur open en slaat de schrik je om het hart. Je luxe koptelefoon die je in de auto had laten liggen. Je tas met daarin de laptop die je vandaag toch weer nodig had op je werk. En je portemonnee. Allemaal weg. Je had geen idee, maar terwijl jij lekker lag te slapen, ben je slachtoffer geworden van wat ze een autovoeler noemen.
2: Mensen die s'avonds laat gewoon door de straten lopen en dan heel slinks even aan het portier voelen of de auto op slot is, ja of nee.
1: Je dacht dat je het knopje van de afstandsbediening op je autosleutel goed had ingedrukt. Kennelijk niet, want een autovoeler is een luie dief.
2: Een deurvoeler die gaat niet een auto openbreken. Die gaat gewoon langslopen en ja, 9 van de auto is op slot en de 10e is open. Ja, en als het jouw auto is, ja, dan heb je pech.
1: Inwoners van Putten, maar ook Ermelo en Harderwijk worden de laatste tijd vaker slachtoffer van dit soort autovoelende types. En die gaan serieuzer te werk dan je misschien in de eerste instantie zou denken.
3: Ze scannen de buurt van tevoren. We hebben inmiddels camerabeelden gezien dat ze door de wijk heen rijden. Ze maken foto's van de wijken, de straten, de woningen. En 's avonds komen ze terug met z'n allen.
1: Zorgen dat ze gesnapt worden hebben ze natuurlijk niet echt. Ze komen wanneer iedereen in dromenland is.
2: De pakkans is natuurlijk minimaal, hè? Want ja, 's avonds laat, 's nachts zijn er weinig mensen op straat.
1: Dus auto natuurlijk op slot doen, maar ook even dubbel checken. Zelf even auto voelen dus.
2: Check altijd even als je de auto op slot doet met afstandsbediening of die ook daadwerkelijk op slot is.
3: Ja, en let op.
1: Niet alleen of je auto op slot is, maar ook op rare types in de buurt die net iets langer rondkijken dan goed voelt.
0: Ja, want wat je er zelf aan kan doen is eigenlijk gewoon heel simpel. Gewoon nog even teruglopen en een beetje het gevoel alsof je op vakantie gaat. En dan heb ik het koffiezetapparaat wel uitgezet en heb ik dat wel gedaan. Heb ik de auto wel op slot gedaan? Loop nog even terug, controleer of die echt op slot zit. Want soms verstoren ze ook net het signaal van je sleutel en dan blijft hij dus ongemerkt open. Laat verder eigenlijk ook gewoon, dat is misschien nog het belangrijkste, niks waardevols in het zicht in je auto liggen. Zie je 's avonds iets vreemds bij de auto's in de straat, even de politie bellen. Liever één keertje voor niks dan dat je het laat en dat het toch dus echt iets was. Het mooie is dat in de buurten waar we juist extra op letten, dat dat het beste medicijn blijkt. Dus heb je er zelf niks mee te maken gehad, maar heb je wel iets verdacht gezien, dan kun je dus de ander helpen. Heb je een gouden tip voor ons? Laat het ook even weten, hè?

0: Sweet About Me, Gabriella Chilby.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Goedemorgen Gelderland. Ik heb een intro, dat klinkt zo.
1: Een goed begin.
0: En daarbij had ik de vraag, herken je het? Want ik wil de plaat namelijk helemaal draaien. Dus niet alleen de eerste paar seconden, maar gewoon de hele plaat. Gelukkig is daar Marielle en Toke en Paul onder andere. Deborah ook en Leon, ja. Fleetwood Mac, dat werd snel herkend. Maar welk nummer, dat was toch voor de een wat lastiger dan de ander. Maar gelukkig is het goede antwoord binnengekomen. Dreams is dit. En dus helemaal nu.

0: Goedemorgen allemaal. Goed begin is het halve werk. Dreams van Fleetwood Mac.
1: Een goed begin en is het halve werk op deze maandagochtend. We draaien natuurlijk Fleetwood Mac met Dreams.
2: Ja, Frank, ik heb hem. Fleetwood Mac met Dreams uit 1977.

0: Let's go! Dai Dai, Shakira, Shakira, Burna Boy. Het nummer voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. En daarvoor dus Fleetwood Mac en Dreams. Ja, het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd erop zitten. Hè. Gisteravond gelijkspel 2-2 tegen Japan. De andere wedstrijd in onze pool die leverde vanochtend een ruime 5-1 overwinning op voor Zweden tegen Tunesië. Zweden staat dus voorlopig bovenaan in onze pool. En Oranje moet zaterdag dan tegen datzelfde Zweden. En nou ja, met de 5-1 winst tegen Tunesië weten we dat de volgende tegenstander dus ook zeker gelijk een stevige gaat zijn.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Het is 9 voor 7. Goedemorgen, Gelderland. Hoe is het buiten? Ja, Berend van Straten, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Frank.
0: Ik zeg wel eens bij van die hele fijne miezenregen van ja, het stelt niks voor, maar je wordt er toch nat van. Vanochtend had ik zo'n buitje. Maar dit was dan weer zo'n miezenbuitje, daar werd je eigenlijk net niet nat van.
2: Nee, klopt inderdaad. Nee, ja. Het is bewolkt in de provincie. En hier en daar is inderdaad sprake van wat lichte regen of motregen. Maar het gaat om hele lokale buitjes. En het stelt inderdaad, zoals je zegt, niet veel voor. Dus het mag eigenlijk geen naam hebben. Een groot gedeelte van de ochtend verloopt ook gewoon droog dus in de provincie. Wel nog overwegend bewolkt. Temperatuur op dit moment zo rond een graad of 11 op de meeste plekken. Ja, vanmiddag, dan gaan we de zon geregeld zien. Dan gaat de temperatuur oplopen naar zo'n 18 tot 20 graden. Nog net iets koeler dan de gebruikelijke waarde. Maar het is wel de laatste dag dat we dit soort temperaturen gaan zien. Want we staan toch wel aan de vooravond van een grote weersverandering. En misschien toch wel echt goed nieuws voor mensen die zin hebben in wat zomers warm.
0: Oké, het gaat omhoog.
2: Zeker, ja, dat gaan we morgen al merken. Want de wind gaat draaien naar het zuiden. We krijgen dus te maken met de aanval van warmere lucht vanuit Zuid-Europa. Die is op dit moment al aanwezig in Frankrijk, Spanje, Portugal. En die gaat zich dus richting het noordwesten van Europa begeven. Morgen levert dat temperaturen op van zo'n 23 graden in de provincie. Met gewoon een droge dag, mix van wolkenvelden en zonnige perioden. En er staat ook maar weinig wind, dus het voelt ook al een stuk warmer aan. Mm-hmm. En de dagen daarna, dan schakelen we gewoon over op zomerse temperaturen van 25 graden in de provincie. Dus dat ziet er best prima uit om lekker die voetbalwedstrijden buiten te gaan kijken in de loop van de nieuwe week. Hè?
0: Ja, 25 is prima, maar hou het daarbij dan als op mijn verzoek.
2: Ja, daar ben ik het mee eens. Maar het zou zomaar kunnen dat we toch richting die 30 gaan in het weekend. Hoor.
0: Oh ja?
2: Dus, het ziet er naar uit dat we vanaf donderdag, zeker vanaf vrijdag, al de tropische 30 graden gaan aantikken. De onzekerheid is nog wel groot hoe lang dit gaat aanhouden. Want als we naar de spreiding gaan kijken, is daar er dus echt wel wat onzekerheid in te zien. Maar dat het warm wordt, met mogelijk dus zeker 1 keer of 2 keer 30 graden vanaf vrijdag. Dat is echt wel aannemelijk. Ja, dat zit er weer.
0: Oké, Berend, dankjewel. En tot over een uurtje, dan praten we weer verder.
2: Gaan we doen.
0: Oké. Straks na 7 uur natuurlijk plaatdelict. Ons spel van de platenpolitie. Een verdachte plaat op vrijvoeten. En het is maandagochtend, dus dan kijken we ook altijd even nog terug naar afgelopen weekend. Naar de sport in Gelderland.

0: slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Voor Atreca-bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
5: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
4: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
6: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
4: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Summerville. In de pool van Nederland is Zweden.

0: nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintem en Zaltbommel. 9 kilometer. 7 minuten vertraging. Omdat het wegdek in slechte toestand is, is de oprit daar ook dicht. En dat is nog de hele dag tot en met morgenochtend.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Morgen Gelderland.

0: Thank you for being a friend. Goedemorgen Gelderland, het is maandag 15 juni en Esther die appt ons vanochtend. Respect voor alle interieurverzorgers, huishoudelijke hulp en andere mensen in de schoonmaak. Zij worden vaker onderschat. En ze appt dat omdat het vandaag op de kalender staat. De dag van de schoonmaker. Wij hebben hier ook het geluk dat we Mies hebben. Die loopt hier 's ochtends rond om de omroepgebouwen en de studio er piek van uit te laten zien. Terwijl wij nog slapen, onze eerste kopje koffie pakken en de kranten uitvouwen, heeft Mies alweer stof gezogen, het doekje eroverheen gehaald en een flinke dosis goede zin naar binnen gebracht. Dus Mies, ook namens ons allemaal, dankjewel. Vanochtend is het bewolkt. Er kan hier en daar nog wat motregen vallen. Vanmiddag blijft het droog. Dan breekt vanuit het westen de zon steeds vaker door. 18 tot 20 graden vandaag. Matige noordwestenwind. Vanavond een mooie avond. Zonsondergang. Zo'n iets na 10 wordt het nog 14 graden. En de komende dagen gaat het alleen maar warmer worden. Vaak veel zon. En tegen het einde van de week zelfs lokaal 30 graden mogelijk. De Telegraaf opent vanochtend op de voorpagina met een kater voor Oranje. Want tegen Japan ging het zondagavond lang goed. Maar in de slotfase kwam de tegenstander toch nog langs zij, zoals dat zo mooi heet, 2-2. Een puntendeling waar niemand in Oranje blij mee lijkt te zijn, als je de foto's vanochtend van de kranten erbij pakt. Wat zie je nog meer op de voorpagina's en ander nieuws van vanochtend? NRC dook in de spelers van dit WK en noemt het het WK van de migrant. Want nooit eerder speelden zoveel voetballers voor een ander land dan waar ze geboren zijn. En na Frankrijk worden nergens zoveel WK-gangers geboren als bij ons. Sterker nog, er staan meer in Nederland geboren voetballers op het veld voor een ander land dan voor Nederland zelf. Trouw opent met onderzoek naar alcohol op militaire kazernes, waar het de laatste jaren bij feestjes geregeld flink misging. Ook dichtbij raakte het mis. Op de kazerne in Stroe liep een militair een verwonding op door de klap met een bierflesje. Defensie zegt nu werk te willen maken van dat overmatige drinken op de kazerne. In Nijmegen is een bijzonder verpleeghuis nu een half jaar open. Een woonzorghuis voor ouderen met een verslaving. Dus bewoners krijgen er gewone ouderenzorg. En daarnaast op vaste tijden een afgesproken slokje drank of een jointje. Want voor velen hoort dat er nu eenmaal bij. De eerste ervaringen die zijn goed. Al vinden sommige deskundigen wel dat het blijven werken aan afkicken een doel moet blijven. En in Elst bestaat men dit jaar 1300 jaar. Tenminste, Elst bestaat 1300 jaar, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En dat wordt op een hele mooie manier gevierd. Precies 1300 inwoners schoven namelijk afgelopen weekend aan voor één grote brunch. Met een gouden ticket op zak kwam jong en oud aan tafel zitten, gewoon om elkaar weer eens te ontmoeten in Elst. Nou ja, zo'n soort verjaardag, dat zou je eigenlijk in ieder dorp willen doen. Met elkaar aan tafel.
1: Nou ja, we zijn met de stichting Els 1300 twee jaar geleden al begonnen met deze feestweek organiseren. En daar kwam toen uit, zou niet heel gaaf zijn om in de Dorpstraat 1300 inwoners van Elst bij elkaar aan tafel te kunnen laten zitten.
2: En dat lukte. Dankzij de inzet van ruim 100 vrijwilligers zaten de 169 tafels vol. En kregen bezoekers naast het eten van een broodje dus ook de kans om nieuwe mensen te ontmoeten.
3: Geert komt oorspronkelijk uit Venray. Dat is de vrouw van de broer van Teun. En die komt ook uit Els, die mensen.
2: Ook de burgemeester schoof gezellig aan.
4: Ik ben nu gewoon

0: Gewoon een van de inwoners van Elsten.
1: Bent u dan nu nog extra trots als burgemeester als u dit dan ziet?
0: Dat is precies waarom ik hier 7 jaar geleden graag burgemeester wilde worden. Want dat verenigingsleven, die cultuur om samen dingen op te pakken en de schouders eronder te zetten. Ja, dat straalt dit volgens mij uit.
2: En als ik dan zie hoe mensen gezellig met elkaar te kletsen. Jong, oud. Allemaal mensen die elkaar misschien dagelijks leven helemaal nooit zouden tegenkomen. Ja, fantastisch.
1: Dat was precies de bedoeling?
2: Dat was precies de bedoeling.

0: Madonna en Cherries op Radio Gelderland. Het is 7:15 geworden. Goedemorgen. Ja, de WK-gekte is losgebarst natuurlijk sinds vorige week. Het gaat nu bij de koffieautomaat over de WK-poeltjes of bijzondere voetbalwedstrijden. Of heb je dat mooie doelpunt gezien? En op de maandagochtend blikken wij ook zoals altijd even terug op de sport van afgelopen weekend. Hoe hebben de Gelderse atleten het gedaan? Geen Jan Sommerdijk, vanochtend aangeschoven Luc Wolsink van de sportredactie. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, het Nederlands elftal toch even benoemen gisteren tegen Japan. Ik las...

0: zelf al in bed, maar ik hoorde af en toe wat mensen buiten schreeuwen. Het was al een spannende wedstrijd.
1: Ja, het was een enorm spannende wedstrijd. Het werd uiteindelijk 2-2. We hadden geen Gelderse inbreng bij het Nederlands elftal.
0: Nee.
1: Maar bij Japan was er wel Gelderse inbreng.
0: Oké, wie?
1: Nou, wat denk jij? Bij welke club speelde die speler?
0: Is dat dan de Sato van NEC?
1: Nee, dat is niet Sano van NEC. Dat was Koki Ogawa van NEC. Die viel in. Samen met een ploeggenoot. Die speelt nu bij Wolfsburg. Maar die speelde ook bij NEC. En die Pardoes viel die bal bij Koki Ogawa. En toen maakte Japan de 2-2. Ja, heel Nederland stond natuurlijk op stelte. Want we stonden echt op pole position om die 3 punten te pakken. En het WK goed te beginnen.
0: Ja, nou, dan toch nog een geldenstintje aan die gelijk maken. Hey, en welke Gelderse atleten kwamen dit weekend nog meer in actie? Ook sporters?
1: Ja, helaas dus geen Gelderse inbreng bij het Nederlands elftal. Maar voor de rest was er wel heel veel Gelderse inbreng. Bijvoorbeeld bij de BMX. Stonden heel veel Gelderse sporters aan de start. Dat was op Papendal in Arnhem.
0: Mm-hmm.
1: Bij jou wel bekend, denk ik.
0: Tuurlijk, ja zeker.
1: Bij de vrouwen won Laura Smulders. Je kent haar wellicht van de zusjes Laura en Merel uit Horssen.
0: Allebei heel goed.
1: Laura was dit weekend echt heel goed. Want op zaterdag won zij bij de vrouwen. Dat is ongekend, want dat was haar 29e overwinning. Laten we even luisteren naar haar reactie.
2: Ik zag het aan het begin van de dag niet echt aankomen. Ik moest even mezelf iets meer zelfvertrouwen verzorgen. Maar nou ja, het is super vet om hier op Papendal te mogen winnen. En ik weet dat ik super snel ben en kan winnen. Maar om het dan te doen is nog even een andere kunst natuurlijk. Maar ja, de manier waarop ik die finale win is ja, super vet.
1: Bij de mannen was er Arnhem succes dankzij Jamie O'Brink. Hij werd zowel op zaterdag als op zondag tweede. Een knappe prestatie. Vorige week won hij al in het Franse Sarrian. En nu staat hij dus opnieuw op het podium op Papendal. Daarmee behaalde hij een A-status. Dat betekent dat een topsporter een salaris ontvangt, een fulltime van de sport kan leven.
0: Mm-hmm.
1: Daar zijn de atleten misschien nog wel blijer van dan de overwinning. Want dat betekent dat ze nog een jaar door kunnen sporten en niet zorgen hoeven maken om hun inkomen.
0: Ja.
1: Laten we ook even luisteren naar Jamie O'Brink.
3: Super weekend. Sowieso leuk gehad elke seconde. Veel vrienden gezien en laten zien wat BMX nou echt is. En tweede plek is ook gewoon een overwinning voor mij. Dus ik mag niet klagen.
0: Ja, een mooi succes dus bij het BMX op Papendal. Het darten, heb je ook nog gevolgd voor ons dit weekend?
1: Ja, want bij het darten was er ook een soort WK-sfeer. Want er was ook een wereldbeker darten. Daar kwam onze Gian van Veen uit Poederrooien in actie, samen met Michael van Gerwe. Ze wonnen ronde na ronde, onder andere van Noord-Ierland en Duitsland, niet de minste landen, en bereikten de finale tegen Engeland met topdarters Luke Littler en Luke Humphries. Uiteindelijk verloren ze die met 10-5, dus geen wereldtitel voor Nederland en Gian van Veen.
0: Oké. Okay. Tennis, ook dit weekend om de landstitel.
1: Ja, tennis, dat ging enorm goed. Eigenlijk had niemand het verwacht. Nou, misschien dat de mensen uit Apeldoorn het wel aan hadden zien komen. Want Daisy die stond voor de derde keer op rij in de finale voor de Eredivisie gemengd. Dat is een competitie waarin je 6 rondes speelt. En na 6 rondes bepaal je of het ene team of het andere team wint. En ze pakte dus de landstitel met toptalent Roosmarie Nijkamp uit Uggelen. En haar droom is om Grand Slams te winnen, net als haar idool Serena Williams. Met deze titel zet ze een mooie stap in haar ontwikkeling. Minder goed nieuws uit het regionale tennis is dat de Nijmeegse club Rapiditas eerder in het seizoen niet genoeg punten wist te behalen en na 12 jaar degradeert naar de hoofdklasse.
0: Oké. Atletiek? Je hebt van alles in de gaten gehouden. Atletiek,
1: ja,
0: ook nog.
1: Het was een enorm druk sportweekend, Frank.
0: Ja, goed man.
1: Jana van Est heeft haar eerste Nederlandse titel op de 10.000 meter gepakt. 27-jarige atlete die in Arnhem woont en traint, won in Leiden tijdens de gouden spike in 31 minuten en 39 seconden. Nadat ze in de slotfase wegliep bij haar concurrenten. Daarmee bleef de Ethiopische Almaz Baraki en de Italiaanse Federica Del Buono voor.
0: Okay. En normaal zouden we zo'n sportmoment ook gewoon prima kunnen vullen met de Gelderse clubs. Maar ja, die komen natuurlijk nu niet aan bod. Of is er wel wat nieuws te melden over bijvoorbeeld Vitesse of NEC of de Graafschap?
1: Ja, er zijn heel veel nieuwsjes te vertellen. Bijvoorbeeld in Doetinchem, dan niet bij Vitesse of de Graafschap. Maar bij het volleybal waren er 2 Doetinchemse debutanten bij het volleybal.

0: Mm-hmm. En dat is wel grappig, want ze zijn opgegroeid bij Orion Stars. En dat is de club uit Doetinchem. En nu stonden ze weer in diezelfde hal en maakten ze hun debuut. Dat gaat dan over Alek Aleksov, uit Doetinchem dus. En Bo Wortelboer. Maar ook bij Vitesse was er natuurlijk wel wat nieuws te melden. Want Vitesse krijgt compensatie van de KNVB, Frank. Wat vind je daarvan?
1: Dat vind ik, ja, dat vind ik niet zo heel veel van. Want Vitesse is iedere week het nieuws en dan krijgen ze compensatie en dan moeten ze weer betalen en dan is er weer een rechtszaak. Dus ik blijf me daar een beetje verre van houden. Dat het nieuws, dat is iedere week. En op een gegeven moment hou ik het ook niet meer uit elkaar. Maar jij moet het natuurlijk volgen. En dit is weer een belangrijke stap. Maar dat geldt voor hun. Dus het is een mooie financiële meevaller, neem ik.
0: Ja, dit gaat naar verluid over een aantal tonnen. En dat komt omdat de KNVB natuurlijk niet in het gelijk stond volgens de rechter. En er is een schikking getroffen tussen Vitesse en de KNVB. Waardoor Vitesse dus nu enkele tonnen kan ontvangen.
1: Oké. Nou, volgende week schrijf je weer aan. Dan onder andere de eerste trainingen dus van de clubs in betaald voetbal. En we hebben het NK wielrennen in Bergendal, wat er aan zit te komen. Dus daar hebben we het ook weer over de sport. Luc, dankjewel.
0: Gaan we het over hebben, dankjewel.

0: bom, bom. De Beatles en opladi, oplada. Het is 7:55. We moeten nog een plaat delict doen, jongens.
1: Plaat delict.
0: Ja, want we hebben weer een verdachte plaat natuurlijk die we willen opsporen.
2: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: En dus vraag ik je aandacht inderdaad voor een procesverbaal. Je maakt kans op een Radio Gelderland zaklamp als je weet over welke plaat ik het heb. We hebben vandaag een zaak waarin een slachtoffer eindelijk afstand heeft genomen van een langdurige en ongelukkige relatie. Volgens de verklaring van betrokkenen werd hij jarenlang klein gehouden. Hij werd vernederd en behandeld alsof hij geen eigen wil had. De verdachte zou hem regelmatig hebben teruggestuurd naar zijn plaats, weinig ruimte hebben gegeven voor vrijheid of zelfstandigheid. De relatie is inmiddels dus beëindigd. Het slachtoffer lijkt opgelucht adem te halen. Toch stellen onderzoekers vast, de schade is nog niet volledig verdwenen. Hoewel de zichtbare sporen zijn vervaagd, blijven de gekleurde, gekneusde plekken op zijn lijf of op zijn ziel nog nadrukkelijk aanwezig. Dus verdacht van emotionele mishandeling, het ondermijnen van zelfvertrouwen en het achterlaten van geestelijke littekens. Wij zoeken een Nederlandse zanger, cabaretier, clown, verteller. En ten tijde van de opname, dat was begin jaren 80, was deze man zelf begin 40. Bekend om zijn poëtische teksten en zijn vermogen om grote emoties te verpakken in een eenvoudig beeld. En een hond, speelt eigenlijk een opvallende rol in het hele beeld. De hoofdpersoon vergelijkt zichzelf met een hond die jarenlang aan de lijn heeft gelegen en uiteindelijk is losgebroken. Dus hij voelt zich bevrijd, hij gaat weer op pad, hij zoekt de gezelligheid op en geniet van zijn herwonnen vrijheid. Tegelijkertijd maakt hij dus duidelijk dat sommige verwondingen niet op de huid zitten, maar eronder, van binnen. Over welke plaat heb ik het? Frank@gld.nl of een appje als jij het denkt te weten. En dan maak jij kans op een Radio Gelderland zaklamp. Dus kom maar door, mail of app.
3: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
4: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-Sierbestrating.nl.
5: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-Sierbestrating.nl.
6: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
8: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
9: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen, het is 7:30. In Beemte is het 12,3, gemeente Apeldoorn. In Heerewaarden, Maasdriel, daar is het 12,7. Het is vanochtend bewolkt, hier en daar wat motregen. Vanmiddag wordt het droog en de zon breekt door vanuit het westen. 18 tot 20 graden vandaag, matig noordwestenwindje. En vanavond blijft het nog een tijd zonnig. Het wordt een mooie avond. Op een chaletpark aan de Rijnbanddijk in Maurik heeft vannacht een grote brand gewoed. Een chalet ging volledig in vlammen op. De brandweer schaalde op naar grote brand en zette extra materieel in om voldoende bluswater aan te voeren. En op de inmiddels bekende Oranje Rotonde in Apeldoorn hebben zo'n 150 mensen gisteravond feest.

0: is gevierd na het 2-2 gelijkspel van Oranje tegen Japan. Het bleef vooral gezellig met oranje rookpotten en toeterende auto's. Al werd er ondanks eerdere oproepen ook af en toe vuurwerk afgestoken. Maar de politie was met grote getalen aanwezig. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl of in de mobiele app. Pak ik even het verkeer erbij. De A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 5 minuutjes. Het wegdek op de A2 is slecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel is de oprit dicht vandaag. De Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel 5 minuten vertraging. Dan de N50 Zwolle-Emmeloord in beide richtingen. Knoopend Hattembroek-Kampen zo'n 5 minuten. De N348 Zutphen-Doesburg tussen Brummen en Noord en Brummen zelf 11 minuten. En op de N831, dat is Kerkdriel richting Wijk en Aalburg, daar heb je 5 minuten extra reistijd tussen Velddriel en Hedel.
1: Gezond zitten? Zo zit dat. Gardner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's thuis kunt u bij Gardner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gardner.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Landcruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Goedemorgen Gelderland.

0: Shalomar in the second time around. 8:08 is het. Lichtenvoorde stond een kleine week in het teken van Outdoor Gelderland de afgelopen dagen. Een van de grootste sportevenementen voor de paardensport van ons land. En achter zo'n heel groot internationaal paardenevenement komt heel wat kijken. We zijn er wel langs geweest.
1: Ze komen echt overal vandaan. Van Mexico, Amerika, India, Duitsland, Nederland, Frankrijk.
2: Heb je veel wedstrijdspanning?
1: Natuurlijk, voor je eigen publiek thuis wil je natuurlijk altijd wel heel goed doen. Dus het brengt alleen maar motivatie, zou ik zeggen.
3: Hoe ziet zo'n dag als vandaag voor jou eruit?
4: De stallen doen, vers water geven en dan als ze het eten op hebben, dan haal ik ze even lekker uit de stal en dan ga ik ze even weer stappen en wandelen.
5: Dinsdag zijn de eerste paarden al binnengekomen en die worden dan op het moment dat ze binnenkomen gecontroleerd of ze geen besmettelijke ziektes bij zich hebben. Daarna worden ze nog een keer gecontroleerd of ze niet kreupel zijn of geen andere verwondingen of toestanden hebben. En pas als ze dat selectieproces doorstaan hebben, dan mogen ze deelnemen.
1: Vooraf gaan wij parcours verkennen, heet dat eigenlijk. Dus je gaat kijken welke lijnen je moet gaan rijden. Ook de afstanden, want je moet ook een aantal galopsprongen maken natuurlijk. Dus het lijkt heel ver gebouwd. Maar er zullen hier en daar wel tricky dingen in zitten om toch een fout te forceren, zeg maar.
0: Ja, het evenement dus Outdoor Gelderland de afgelopen dagen bij ons in de provincie. Paardensportliefhebbers die konden hun hart ophalen. En zometeen de rechercheurs die hun hart ophalen, want er is weer druk gepuzzeld op dit moment. Voor Platenlicht. Ik krijg allemaal antwoorden binnen. Harry Slinger bijvoorbeeld. Frank Boeien wordt genoemd. Benny Nijman komt binnen. Wim Kan. Willy Walder. Bram Vermeulen. Joep van het Hek. Robert Long. En al die namen zijn niet goed. Eens kijken of Annemiek het weet.
6: Oh jee. Ik heb geen idee. Ik hoop niet dat dit een cold case wordt. Want ik slaap dan niet meer. Goedjes.
0: Oh jee. Nou, dan hoop ik dat het goede antwoord nog wel binnenkomt tijdens Michael Bublé. And everything.

0: Michael Bublé en Everything op Radio Gelderland.
1: Plaat delict.
0: Ja, ik liet net weten wie het allemaal niet was. De foute antwoorden die binnenkwamen. En daar wordt dan nu nog toegevoegd. Is het dan Willem Duin misschien? Of Robert Long, dat is genoemd. Benny Nijman, Wim Kant. Nee, die zijn het allemaal niet. Bram van Merle ook niet. Maar gelukkig, het is opgelost hoor. Uiteindelijk hebben we het goede antwoord binnengekregen voor het muzikale misdrijf vanochtend. De dader is gepakt. Het is een lied over de emotionele en geestelijke littekens die een giftige relatie, een onrustige relatie, achter kan laten. Dit nummer gebruikt de metafoor van een hond die is losgebroken uit een gewelddadige situatie. Maar het gaat dus over een groter verhaal. De zanger zingt over hoe zijn ex-partner hem als een hond behandelde, zijn hok instuurde en hem sloeg. De relatie die is duidelijk voorbij. Hij is opgelucht, hij is uitbundig. Ik leef weer als een jonge god en dankbaar dat hij weg is. En hoewel hij vrij is, draagt hij wel de mentale pijn en de zichtbare kneuzingen nog met zich mee. Hij vergelijkt zijn gevoelens dus met een hondengedrag. Hij huilt naar de maan, maar zoekt ook de gezelligheid van de kroeg. En gelukkig kwam het juiste antwoord dus binnen. Niet de Harry Slinger, niet Frank Boeien, niet Robert Long, niet Joep van Teck. Maar wie dan wel, Hinke? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Herman van Veen met Ik heb overal blauwe plekken van jou. Mijn man wist het.
0: Ja, je man wist het?
2: Ja.
0: En die,
2: ik sliep nog.
0: Die riep het vanuit de douche of zo?
2: Nee, die riep het van terwijl hij had aangekregen. Was Henkie, je moet nu appen, want ja? Ik weet het en het is nog niet geraden.
0: Wat goed. Nou,
2: ik sliep nog.
0: Ja, dus jij half slaperig snel ingetoetst.
2: Ja, mijn man kan zelf niet bellen, want hij is heel slecht horend. Dus gaat niet lukken. Dus hij heeft dit wel gehoord.
0: Ik wou zeggen, heel slecht horend. Hij is een van de weinige mensen die het goed heeft, hoor, vanochtend.
2: Ja, maar hij is ook een hele grote muziekkenner.
0: Ja, nou ja, fantastisch. Ik ben er blij mee. En ik denk jij ook, met zo'n man.
2: Ja, ik ben heel blij met die man. Ja, zeker. Op meer dan één vlak.
0: Ja, nou, heel goed. Blijf even hangen, want dan noteren we je adres. En dan komt het zaklampje jullie kant op. En dan, dan mag je er gewoon samen mee gebruik van maken.
2: Ja, ik heb het meestal gebruik van maken. Want mijn man is ook nog blind. Dus, dus ik heb er profijt van.
0: Ja, nou ja. Maar jij hebt op andere manieren ook weer profijt van die man. Dat hebben we al heel door.
2: Ja, zeker wel. hij heeft mijn steun en toeverlaat.
0: Nou, wat fijn. Mooi. Ik ga speciaal voor jullie samen draaien. Het bewijsstuk Herman van Veen en Blauwe Plekken. En Hinke, een fijne dag vandaag. En goed aan je man.
2: Oké. Ja, dankjewel. Hij krijgt ook de groeten van hem.

0: Ja, dat is lief. Dank u.
1: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Blauwe plekken dus. Van Herman van Veen. Plaatdelict. Deze eerste dag van de nieuwe week. Deze maandagochtend. Ik ga hem ook toevoegen op Spotify. En onze afspeellijst van Plaatdelict. Alle opgeloste platendelict, alle dossiers kun je daar nog eens rustig terugluisteren.
2: Als een hond heb ik staan janken. Naar de sikkel van de...

0: Blauwe plekken, Herman van Veen. Dat was de plaat die wij zochten. En dat is dus weer maar eens mooi opgelost. Dank voor het meedenken. Ook voor de foute suggesties hoor. Ik vind het al leuk dat iedereen zo erop duikt en probeert op te lossen. Maar het is gelukt dus. En misschien weet jij ook nog wel een andere plaat waar een luchtje aan zit. Dan kun je dat doorgeven. Hè? Via de mail frank@gld.nl of een appje. En je kunt de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Gaan wij door met het weer van vandaag. Berend van Straten, weer Plaza. Goedemorgen. Jij zit hier. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, met staan. Nog geen zonnetje buiten te zien. Grijs begin van deze maandag.
2: Klopt, inderdaad. Ja, op dit moment flink wat laaghangende bewolking. Wat vanuit het noordwesten over de provincie trekt. Hier en daar kan zelfs een spatje motregen eruit.

0: vallen.
1: Ja, en Heerlijk maar, krijgt nu een melding. Ja,
0: ja, ja zeker. Ja. Maar goed, het stelt allemaal niet heel veel voor. In de loop van de ochtend zien we dan dat vanuit het noordwesten ook de zon gaat doorbreken. En vanmiddag staat dan best wel wat zon op het programma. Ook nog steeds wel wat wolkenvelden overtrekken. De zon overgrote wordt het niet. Blijft wel droog vanmiddag. En de temperatuur gaat oplopen naar zo'n 18 tot lokaal 20 graden... bij een meest matige wind uit het noordwesten. Dus vanmiddag is het al ietsje warmer dan afgelopen weekend... maar nog steeds niet uitzonderlijk warm natuurlijk. Maar we staan wel aan de vooravond van een grote weersverandering. En ik heb eigenlijk ook wel goed nieuws voor de mensen die wel toe zijn... en een beetje zomerswarmte. Want dat is wel een periode waar we toch ons gaan naartoe begeven deze week. Morgen gaat de wind namelijk draaien naar het zuiden... Dat levert al hogere temperaturen op met zo'n 23 graden in de provincie. En vanaf woensdag dan kunnen we rekenen op zomerse temperaturen van ruim 25 graden. En ook de rest van de week lijkt dat het geval.
1: Ja, want we zitten nu eigenlijk een beetje onder de norm. Maar we gaan later deze week dus echt wel boven de norm, ruim boven de norm uitkomen.
0: Zeker, ja. We zitten natuurlijk halverwege juni. Dus dan is zo'n 20 tot 23 graden inmiddels gebruikelijk in Gelderland. Daar gaan we dus vanaf morgen eigenlijk al op uitkomen. Woensdag dus een zomerse 25 graden. Dan is misschien nog wel een enkel buitje mogelijk. Maar vanaf donderdag, dan wordt het gewoon dagelijks zonovergoten. Donderdag kan het 28 graden worden. En vrijdag, dan tikken we waarschijnlijk gewoon die tropische 30 graden aan in de provincie. De dagen daarna wordt het onzeker. Maar het zou zomaar kunnen dat dat uitzonderlijk warme weer ook dan gewoon aan blijft houden.
1: Ja, want onzeker, dat is goed dat je dat zegt. Je hebt zeg maar zo'n soort lange termijn verwachting. Zo'n pluim die op en neer schommelt.
0: Precies.
1: Dan snap ik dat je een slag om de arm moet houden. Maar als je even zeg maar naar die pieken van die slinger gaat. Wat zou het zomaar kunnen gaan worden voor warmte en hitte?
0: Nou, kijk, een paar dagen eerder zagen we echt wel hele hoge berekeningen in die temperatuurpluim voorbij komen. Met uitschieters ver boven de 35 graden. Die zijn inmiddels niet meer aan de orde. Het gemiddelde zit in het weekend zo, schommelt een beetje rond de 28 graden. Dus de warmste dag van deze week lijkt vrijdag te gaan worden. Met ruim 30 graden in de provincie, lokaal misschien wel 32 graden. Maar die echt hoge uitschieters richting of zelfs boven de 35 graden, die zien we niet meer terug. Dus echt uitzonderlijke hitte, dat lijkt niet meer zo 1, 2, 3 te gaan gebeuren. Dat is voor de meeste mensen eigenlijk ook gewoon een stuk beter, natuurlijk een stuk aangenamer. Maar het wordt wel een stuk warmer. Vrijdag lijkt dus ook echt wel benauwd te gaan worden. In het weekend zitten we waarschijnlijk wel nog rond of zelfs ruim boven die zomers 25 graden. Maar die 30 graden, die lijken we dan niet te gaan.
1: Oké. Nou, ik ben daar niet zo heel rauwig om dat we niet 35 of hoger gaan krijgen.
0: Nee, ik ook zeker niet.
1: Nee. En Berend, dankjewel en tot over een uurtje.
0: Ja, tot over een uurtje.
1: En wij gaan het volgende uur ook nog hebben over een ander onderwerp. Namelijk wat ik al een paar keer heb genoemd vanochtend in Nijmegen. Daar heb je een verpleeghuis waar ouderen natuurlijk van harte welkom zijn. Maar dit zijn dan met name ouderen met een verslaving. Dus die krijgen gewoon hun normale zorg, wat je kunt verwachten. Maar ze mogen daarnaast ook af en toe een borreltje nemen. Een extra slokje of een jointje.
2: You know... Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling on a river. Listen to the story now. Left a good job down in the city. Working for

0: zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
3: voordeeluitjes.nl.
2: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogaan in Ede of Nijmegen.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
9: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
10: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
8: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life goes on.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Show.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De enige opvallend lange file staat nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Beest en knooppunt Empel over 17 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey buurman.
4: Dag buurvrouw.
3: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
4: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: altijd op de hoogte met het laatste nieuws en weer. Goedemorgen Achterhoek.
1: Te stil op straat, het is anders.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Hans Hofland is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1986 tot 2002 actief als raadslid en wethouder van de gemeente Lochem namens de Partij van de Arbeid. Hofland stond bekend om zijn grote betrokkenheid bij de lokale politiek en de inwoners van Lochem. Hij was een vertrouwd gezicht in de stad waar hij tot zijn overlijden bleef wonen. Daarnaast werkte hij van 1969 tot 2010 bij Staring College, waar hij uiteindelijk directeur bedrijfsvoering was. De Rijnbrug bij Emmerich am Rijn wordt van vrijdagavond 19 juni tot maandagochtend 22 juni volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege renovatiewerkzaamheden. Hierdoor is de verbinding via de B220 tussen Emmerich en Kleve tijdelijk niet beschikbaar. Voetgangers en fietsers kunnen de brug nog wel blijven gebruiken. Verkeer wordt omgeleid via de Rijnbrug bij Rees, wat kan leiden tot extra reistijd en drukte. De afsluiting maakt deel uit van een langdurige renovatie die sinds 2019 loopt. Volgens de planning zijn de werkzaamheden eind dit jaar klaar. Daarna moet de brug weer geschikt zijn voor intensief gebruik in de komende decennia. Defensie oefent deze week in de regio. Ongeveer 30 militairen doen mee, ondersteund door enkele voertuigen en drones. Tijdens de oefening worden wegen, bruggen en wateren verkend, ook in de avond en nacht. De militairen zijn bewapend, maar gebruiken geen munitie. De activiteiten vinden voornamelijk plaats op openbare locaties. Defensie streeft ernaar de overlast zoveel mogelijk te beperken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: We hebben het al gemerkt, de dag is begonnen met veel bewolking en vanuit het westen viel hier en daar een spatje regen, wat motregen. Maar in de loop van de ochtend wordt het allemaal droger, zijn er wat meer opklaringen en vanmiddag is het droog en zal de zon ook steeds vaker gaan schijnen. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind en dan wordt het 19 tot 21 graden. Vanavond is het nog een tijdje zonnig met alleen wat sluierbewolking, maar komende nacht dan zien we een toename van de bewolking en volgt er vanuit het westen een enkele bui. Het koelt dan af naar 12 graden. En de dinsdag die begint dan bewolkt met begin van de ochtend lokaal een enkel buitje. In de loop van de dag komt de zon steeds beter door en dan blijft het ook droog. De wind die is morgen zwak tot matig uit het zuidwesten en dan kan het zowaar 23 graden worden. Woensdag en donderdag blijft het droog met wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Het wordt zomers warm, woensdag 25 graden en donderdag loopt het kwik zelfs op naar 28 graden. Vrijdag dan zal het nog warmer worden, tropisch warm, met temperaturen die oplopen tot ruim boven de 30 graden. Het kan zelfs 31 tot 32 graden worden. Wel zal het drukkend warm aan gaan voelen, want in de middag komt er geleidelijk aan wat meer bewolking. En in de namiddag, maar vooral begin van de avond, neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Ook zaterdag en zondag is het nog zomers warm met temperaturen tussen de 27 en de 30 graden. Maar ook dan moeten wij rekening houden met enkele buien en kans op onweer. En na het weekend dan wordt het wat minder warm met temperaturen die richting de 25 graden gaan.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat wel een lange file tussen Beest en knooppunt Empel, 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En er staat ook een lange file op de A12 Arnhem richting Utrecht door een ongeluk. Tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Maanderbroek 9 kilometer met 1.5 uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
3: Door Heijem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
7: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu... in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen... in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Habtamu de Help.
10: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken, toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
9: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk.

0: Ayatollah Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer, met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
1: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
0: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Show.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat een lange file tussen Beest en knooppunt Empel 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Verder is de ochtendspits voorbij. Er staat nog wel file op de N224 van Arnhem naar Veenendaal tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de N304 3 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
5: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
4: In dat geval... Schoenmode Hermans.
6: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
8: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor het derde jaar op rij organiseert Camping Veldzicht een sfeervolle fietstocht door het landelijke buitengebied van Haarlo. 21 juni staat helemaal in het teken van samen op pad gaan. Een fietstocht van ongeveer 40 kilometer langs gezellige kraampjes met streekproducten, bloemen en creatieve vondsten. De route eindigt bij HCR Prinsen. Start de dag met een gezamenlijk ontbijt om 9 uur. Voor €12,50 geniet je van een compleet ontbijt. Iedereen die liever thuis wil ontbijten, kan vanaf 10 uur starten met de fietstocht. Deelname aan de fietstocht is gratis. Het is geen gewone fietstocht, maar een echte Love Together fietstocht. Een gezellige dag waarin samen fietsen en ontmoeten centraal staan. Opgeven kan via info@campingveldzicht.nl.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

Zoet. Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat nog file tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 6 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vrijdag 19 juni is de derde editie van de Groene Cross. Een sponsorfietstocht van 65 kilometer dwars door de Achterhoek voor een belangrijk doel, onderzoek voor de Hessenstichting. De start en finish is dit jaar bij Kasteel Keppel, waar 's middags ook een festival wordt georganiseerd voor de deelnemers. De opbrengst gaat naar een belangrijk onderzoek van professor Dr. Wiep Scheper voor een medicijn dat hersencellen beschermt tegen schade door dementie. Een ziekte die steeds meer mensen raakt, direct of indirect. Aanmelden voor deze cross kan via de website www.groenecross.nl.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek en help Radio Ideaal nog beter te maken.
6: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
8: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
9: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
8: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
10: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
11: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
12: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde het niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
14: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: Bloemprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Voorprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Voorprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee. Snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
4: Top, gaan wij iets leuks doen.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
5: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi met maken.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Een lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.

1983 een hit voor deze Nick Kershaw. En je hoorde Wouldn't It Be Good. Maandag is het weer vandaag hier op Radio Ideaal. Ik hoop dat je weer goed en lekker fris je bed uitgekomen bent. Is dat niet zo, dan helpen we jou mee de komende 2 uur met gezellige muziek. Waarbij

0: Achtereenvolgens gingen wij terug naar een opname van Texas, The Inner Smile. Je hoort het nummer 1 geluid uit de Nederlandse top 40 van Justin De Wild met Cheerio. En we gingen naar de eindjaren 70 met deze van Anita Ward, een Ring My Bell. Ja, afgelopen weekend, zaterdag, heel laat nog in de middag en in de avond ben ik weer naar het Hello Festival geweest in Emmen. En de vaste luisteraars die weten wel dat ik daar elk jaar naartoe ga. Ook dit jaar was het weer een spektakel met onder andere daar Bente, we hadden George Baker, we hadden daar nog de coverband natuurlijk, Bruno Mars en de Beach Boys, Roxette, Foreigner. Ja, een hele lijst weer van mooie muziek. Aanstaande zaterdag zal ik daar even het een en ander van laten horen. En misschien wat nummers achter elkaar. En eventjes vertellen hoe en wat. Nu gaan wij zo dadelijk terug naar een opname van Shakira. Samen met de Fresh Ground.
1: De muziekservice. De drijfveer van de dag. Ah!

Toch wel eigenlijk de grote doorbraak destijds voor deze formatie Cadans en de Wind. Ja, wie kan er tegenwoordig nog zonder koelkast? Ondanks dat we al sinds de 19e eeuw gebruik maken van een ijskast, zijn de koelkaststanden niet voor iedereen duidelijk. Meestal heeft een koelkast 5 standen. De standen 1 tot 5 op de thermostaatknop staan voor verschillende temperaturen. En welke stand is nu eigenlijk het koudst? Nou, stand 1 of 2, deze standen die zijn doorgaans geschikt voor producten die minder gevoelig zijn voor temperatuur. Zoals bijvoorbeeld frisdranken, sauzen en dressings. Stand 3, dit is vaak...

Ideaal voor zuivelproducten zoals melk, kaas en voor het bewaren van restjes. En stand 4 of 5. Deze standen bieden de koudste temperaturen en zijn geschikt voor het bewaren van bederfelijke producten zoals vlees, vis en natuurlijk ook nog verse groenten. Ja, dan zit ik me alweer af te vragen. Stel voor dat je al die producten nu in één koelkast hebt staan. Ja, welke stand moet je dan gebruiken? Dan heb je eigenlijk wel 3 of 4 koelkasten nodig volgens mij.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Hans Hofland is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1986 tot 2002 actief als raadslid en wethouder van de gemeente Lochem namens de Partij van de Arbeid. Hofland stond bekend om zijn grote betrokkenheid bij de lokale politiek en de inwoners van Lochem. Hij was een vertrouwd gezicht in de stad waar hij tot zijn overlijden bleef wonen. Daarnaast werkte hij van 1969 tot 2010 bij Staring College, waar hij uiteindelijk directeur bedrijfsvoering was. De Rijnbrug bij Emmerich am Rijn wordt van vrijdagavond 19 juni tot maandagochtend 22 juni volledig afgesloten voor autoverkeer vanwege renovatiewerkzaamheden. Hierdoor is de verbinding via de B220 tussen Emmerich en Kleve tijdelijk niet beschikbaar. Voetgangers en fietsers kunnen de brug nog wel blijven gebruiken. Verkeer wordt omgeleid via de Rijnbrug bij Rees, wat kan leiden tot extra reistijd en drukte. De afsluiting maakt deel uit van een langdurige renovatie die sinds 2019 loopt. Volgens de planning zijn de werkzaamheden eind dit jaar klaar. Daarna moet de brug weer geschikt zijn voor intensief gebruik in de komende decennia. Defensie oefent deze week in de regio. Ongeveer 30 militairen doen mee, ondersteund door enkele voertuigen en drones. Tijdens de oefening worden wegen, bruggen en wateren verkend, ook in de avond en nacht. De militairen zijn bewapend, maar gebruiken geen munitie. De activiteiten vinden voornamelijk plaats op openbare locaties. Defensie streeft ernaar de overlast zoveel mogelijk te beperken.

0: werken. Dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: We hebben het al gemerkt, de dag is begonnen met veel bewolking en vanuit het westen viel hier en daar een spatje regen, wat motregen. Maar in de loop van de ochtend wordt het allemaal droger, zijn er wat meer opklaringen en vanmiddag is het droog en zal de zon ook steeds vaker gaan schijnen. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind en dan wordt het 19 tot 21 graden. Vanavond is het nog een tijdje zonnig met alleen wat sluierbewolking, maar komende nacht dan zien we een toename van de bewolking en volgt er vanuit het westen een enkele bui. Het koelt dan af naar 12 graden. En de dinsdag die begint dan bewolkt met begin van de ochtend lokaal een enkel buitje. In de loop van de dag komt de zon er steeds beter door en dan blijft het ook droog. De wind die is morgen zwak tot matig uit het zuidwesten en dan kan het zowaar 23 graden worden. Woensdag en donderdag blijft het droog met wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Het wordt zomers warm, woensdag 25 graden en donderdag loopt het kwik zelfs op naar 28 graden. Vrijdag dan zal het nog warmer worden, tropisch warm, met temperaturen die oplopen tot ruim boven de 30 graden. Het kan zelfs 31 tot 32 graden worden. Wel zal het drukkend warm aan gaan voelen, want in de middag komt er geleidelijk aan wat meer bewolking. En in de namiddag, mevrouw, begin van de avond, neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Ook zaterdag en zondag is het nog zomers warm met temperaturen tussen de 27 en de 30 graden. Maar ook dan moeten wij rekening houden met enkele buien en kans op onweer. En na het weekend dan wordt het wat minder warm met temperaturen die richting de 25 graden gaan.

En ik zie het alweer aan de tijd een klein beetje. Wij gaan weer even kijken naar onze verjaardagslijst voor vandaag. Ja, welke bekende mensen zijn er vandaag weer jarig? Deze maandag 15 juni. We gaan naar een Nederlandse schrijfster en voormalig prostituee. De madame Xaviera Hollander. Zij wordt vandaag 83 jaar. Ook is jarig de Belgische zanger Paul Michiels. En waar kennen we die van? Nou, hij had met deze band een hele grote hit in Nederland. Ja, en ook een heel leuk nummer deze. Hij zat natuurlijk in de band Soul Sister. Deze Paul Michiels wordt vandaag 78 jaar. Ook is jarig Amerikaans acteur Jim Belushi, 72 jaar. We hebben ook nog jarig de Nederlands schrijver en redacteur Hugo Borst, 64 jaar. Jarig is ook de Amerikaanse actrice Helen Hunt, 63 jaar. Ook Amerikaanse actrice Courtney Cox. Zij viert haar 62e verjaardag vandaag. En jarig is ook voormalig Nederlands betaald voetballer Wilfred Bouma. Hij wordt alweer 48 jaar. Ook is jarig Nederlands atlete Daphne Schippers, 34 jaar. En als laatste in de lijst, dat is ook een hele bekende. Het is een Nederlandse zanger van een Nederlandse band. Ook die hadden een hele grote hit destijds.

prachtig nummer deze. Zanger van De Kast, Siep van der Ploeg. Hij wordt vandaag 60 jaar. Ik zeg vandaag op deze maandag natuurlijk weer iedereen van harte gefeliciteerd.

Ja, deze beste man die blijft stijgen in de Nederlandse top 40. Op dit moment de nummer 10. Deze van Teddy Swims en de Mr. Know-it-all. Fijne muziek, dat hebben we zeker weer vandaag in deze fijne muziekservice. De fijne mix van muziek vandaag weer hier op Radio Dial. Rob de Brouwer nog tot aan 12 uur. Korte pauze, wij zijn er zo weer met nieuw Snowpotwol en de Chasing Cars.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemu-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Hemu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je...

0: wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal. Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

Ze allemaal, alle categorieën. En dat is zo leuk met de fijne feel good music hier. Altijd op Radio Ideaal in deze ochtend in de muziekservice. Rainbow uit de jaren 70, Since You've Been Gone. We hadden Des Way daar nog voor. Jaren 90 muziek was dat met Live. En een Nederlandstalige. Een hele leuke van Cloud met Amor. Over Nederlandstalige gesproken, we doen er nog eentje. Een hele gezellige in de huiskamer of op de werkvloer of in de auto komt die voorbij. Senna met De Kleine Vogel.

Helaas niet meer in ons midden, maar ik ben wel bevoorrecht dat ik nog jaren voor haar dood haar nog live heb gezien in een concert. En ik stond nog redelijk vooraan, dus dat was heel uniek. Tina Turner en je hoorde What's Love Got To Do With It. Ja, een eiland dat maar weinig mensen ooit bezoeken. En dat is Hook Island in de White Sunday Islands in Queensland, Australië. Het is prachtig als je dat op gaat zoeken. Omringd door het turquoise water van de Koraalzee. En gelegen in de wereldberoemde regio van de Great Barrier Reef. Prachtig landschap. Het is echt alles. Rotskusten, groene heuvels, beschutte baaien, ondiepe riffen. Het is gewoon geweldig. Diep blauw oceaanwater. Maar goed, ja, het is ver, hè. Ik ben zelf iemand die niet langer als 4 uur in een vliegtuig wil zitten. Na 4 uur, dan ben ik er klaar mee. Dan heb ik het gehad. Maar dat gaan we richting Australië, denk ik, niet redden in 4 uur. Dat weet ik wel zeker. Dus dat is het probleem al. Goed, we gaan nu terug naar de jaren 90 met een hele mooie opname. Deze man in oktober live in het Ziggo Dome in Amsterdam. En ik ben daarbij.

Ja, dat was je dan, M. Ja, het is een heel, denk ik, de kortste groep formatie met letters dat bestaat. Er is maar één letter, M. Ja, zo heet die. En dat heette dan Pop Music. We gaan even naar een nieuwsfeitje toe van de afgelopen week. En dit is nog vrij recent, want afgelopen vrijdag en zaterdag zijn in de Alpen maar weer liefst 7 bergsporters omgekomen. Je hoort het regelmatig in het nieuws dat dit gebeurt. Meerdere mensen die kwamen om in het massief van de Mont Blanc. 2 van hen die werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Het gaat volgens lokale media om een broer en zus van 24 en 26 jaar. Ook verongelukte een skier. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Het wordt nog onderzocht hoe dat ongeluk kon gebeuren. Afgelopen vrijdag ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. De autoriteiten die denken dat een van de Italiaanse klimmers was gevallen en daarbij 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd.

Ja, dit is altijd mijn grootste favoriete plaat en opname geweest van Rob de Nijs. En dat deed hij dan samen met Frank Boeien, Het Huis in de Zon. Zo leuk. Goed, wij maken weer een dijk. We gaan nu van de eindjaren, of de beginjaren 90 moet ik zeggen, want toen kwam deze uit. Gaan we een klein beetje verder in de tijd naar 2001. En toen kwam deze uit. Het werd een hele grote hit, Shaggy.

Ja, we zijn er weer doorheen gekomen op de eerste dag van de week op deze maandag. Met dit programma De Muziekservice. Morgen vroeg om 10:00 melden we ons uiteraard weer met een lekkere frisse lijst. Voor nu zou ik zeggen, geniet er nog van onze muziek hier op Radio Ideaal. Ik wens je een hele fijne dag en we spreken elkaar weer morgen vroeg. Nu terug in de tijd, jaren 80, Forrest and the Walkabout.

0: koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd. Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
2: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Callas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
6: Dag, buurvrouw.
7: Hey, buurman.
6: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
7: Dank je.

0: mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
6: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi metmaken.
7: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden.
0: Radio Ideaal

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Een automobilist is gistermiddag tegen een boom gebotst op de Kasselderstraat in het buitengebied van Sinderen. De bestuurder van de auto reed op dat moment van Varsseveld naar Sinderen toen hij door een nog onbekende reden rechtdoor schoot in een bocht. De auto schampte vervolgens een boom en kwam uiteindelijk bij een oprit van een woning stil te staan. Hulpdiensten hebben de bestuurder gecontroleerd. Hij raakte niet gewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er waren geen andere betrokkenen bij het ongeluk. De partijen GBB, Pro Bronkhorst, VVD en D66 verwachten voor het zomerreces een coalitieakkoord en nieuw college voor de gemeente Bronkhorst te presenteren. Volgens GBB-fractievoorzitter Robert van Velsen wordt op 26 juni een conceptakkoord gedeeld met de oppositiepartijen CDA, Lokaal Bronkhorst en BVNL, zodat zij suggesties kunnen aandragen. De beoogde coalitie richt zich vooral op 3 speerpunten. Een gezonde samenleving, een goede leefomgeving en gezonde gemeentefinanciën. Daarnaast wil de coalitie blijven investeren, ondanks financiële uitdagingen. Ook wordt gewerkt aan de verdeling van de wethoudersportefeuilles. Tijdens het jaarlijkse stratentoernooi bij ZZC 20 deden 32 teams mee aan een sportieve en gezellige dag op Sportpark De Pluimerskamp. In de spannende finale

stonden de titelverdedigers uit Doetinchem tegenover Bekdicht FC, een team van jonge talenten van ZZC 20. Na een gelijke wedstrijd moest een strafschoppenserie de winnaar bepalen. Uiteindelijk gingen de titelverdedigers er met de toernooizegen vandoor. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: SV Halle en Hart voor de Achterhoek organiseren op woensdag 1 juli een informatieavond over reanimatie, AED's en burgerhulpverlening. Aanleiding is de recente plaatsing van een nieuwe 24/7 toegankelijke AED bij SV Halle. Met deze avond willen de organisatoren inwoners bewust maken van het belang van snelle hulp bij een hartstilstand en meer inwoners betrekken bij burgerhulpverlening. Hoewel Halle beschikt over openbaar toegankelijke AED's, zijn er op dit moment onvoldoende actieve burgerhulpverleners beschikbaar om bij een mogelijke hartslag nu oproep altijd voldoende hulp te geven.

0: hulpverleners ter plaatse te krijgen. Juist de eerste minuten na een hartstilstand zijn vaak van levensbelang. Tijdens de informatieavond wordt daarom uitgelegd hoe een AED werkt, wat er gebeurt wanneer je een Hartslag Nu oproep ontvangt en hoe inwoners zelf een bijdrage kunnen leveren aan een hartveiliger Halle. Ook wordt informatie gegeven over de reanimatie- en herhalingscursussen die later dit jaar in Halle worden georganiseerd. De organisatoren hopen zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Of je nu al kunt reanimeren, benieuwd bent hoe Hartslag Nu werkt of graag wilt leren reanimeren, iedereen is welkom. De informatieavond vindt plaats in de kantine van SV Halle en begint om 7:30. De toegang is gratis. Samenwerken SV Halle en Hart voor de Achterhoek aan één gezamenlijk doel. Snelle hulp bij reanimatie altijd dichtbij.
1: Radio Ideaal 107,8.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboer Leghardsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gardersen.

0: in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garretsen.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: Hewi Team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Hier is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos 7 kilometer file bij Zaltbommel door gaten in de weg. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. 4 kilometer file door de controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje voor 1 meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
8: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de

0: Moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorm kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder,

0: ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
1: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file bij de Duitse grens door de controles 10 minuten extra. Een kwartier op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Liggen spullen op de weg tussen Knopend Beekbergen en Knopend Waterberg 5 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden.
0: Radio Ideaal

0: Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
2: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft die voor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig, alleen bij

0: 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië en gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
5: Door Heijem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die moeite heeft met het leren voor het theorie-examen of het prettig vindt om daarbij extra begeleiding te krijgen, kan elke week terecht bij het gratis spreekuur Oefenen voor je rijbewijs in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens dit spreekuur kunnen deelnemers terecht met alle vragen over het theorie-examen voor auto, motor en brommer. Oefen zelfstandig of onder begeleiding met oefenexamens en krijg waar nodig extra ondersteuning. Het spreekuur is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Een afspraak maken is niet nodig en je mag zo vaak langskomen als je wilt. De tijd is steeds van 10 tot 12 uur.
0: Radio Ideaal.

0: Een automobilist is gistermiddag tegen een boom gebotst op de Kasselderstraat in het buitengebied van Sinderen. De bestuurder van de auto reed op dat moment van Varsseveld naar Sinderen toen hij door een nog onbekende reden rechtdoor schoot in een bocht. De auto schrampte vervolgens een boom en kwam uiteindelijk bij een oprit van een woning stil te staan. Hulpdiensten hebben de bestuurder gecontroleerd. Hij raakte niet gewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er waren geen andere betrokkenen bij het ongeluk. De partijen GBB, Pro Bronkhorst, VVD en D66 verwachten voor het zomerreces een coalitieakkoord en nieuw college voor de gemeente Bronkhorst te presenteren. Volgens GBB-fractievoorzitter Robert van Velsen wordt op 26 juni een conceptakkoord gedeeld met de oppositiepartijen CDA, Lokaal Bronkhorst en BVNL, zodat zij suggesties kunnen aandragen. De beoogde coalitie richt zich vooral op 3 speerpunten. Een gezonde samenleving, een goede leefomgeving en gezonde gemeentefinanciën. Daarnaast wil de coalitie blijven investeren, ondanks financiële uitdagingen. Ook wordt gewerkt aan de verdeling van de wethoudersportefeuilles. Tijdens het jaarlijkse stratentoernooi bij ZZC 20 deden 32 teams mee aan een sportieve en gezellige dag op Sportpark De Pluimerskamp. In de spannende finale stonden de titelverdedigers uit Doetinchem tegenover Bekdicht FC, een team van jonge talenten van ZZC 20. Na een gelijke wedstrijd moest een strafschoppenserie de winnaar bepalen. Uiteindelijk gingen de titelverdedigers er met de toernooizegen vandoor. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en het duurt tot 3:45. Dit zorgt nu voor een kwartier oponthoud. En dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles heb je nu een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Palomas en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi met maken.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ron van Kamp met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat het te weinig bewijs is om de 59-jarige

0: man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die wonen niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. Zeven mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de drie mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn twee auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
6: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro, zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
7: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Bioloog en natuurfotograaf Luc Hogenstein geeft dinsdag 23 juni in Lochem een lezing over zijn boek Mijn Duizend Soorten Tuin. Hij vertelt over de ongelooflijke soortenrijkdom die hij vond in zijn eigen stadstuin. Dat doet hij op uitnodiging van IVN Noord-Midden-Achterhoek. Tijdens de

0: beperkingen van de coronaperiode ging Hogenstein een bijzondere uitdaging aan. Hij wilde proberen om binnen 1 jaar 1000 soorten dieren en planten in zijn eigen tuin waar te nemen. Het resultaat overtrof zijn stoutste verwachtingen. Hij vond maar liefst 1500 soorten en ontdekte zelfs een nieuwe soort voor Nederland. Over zijn zoektocht schreef hij een prachtig en inspirerend boek. Zijn lezing zit vol leuke verhalen, verrassende vondsten, anekdotes. Hij illustreert zijn toog met vele fraaie natuurfoto's. En bovenal maakt hij duidelijk hoe bijzonder de alledaagse natuur kan zijn. Ook geeft hij handige tips hoe zelf de verrassende biodiversiteit in eigen tuin of omgeving te ontdekken. De lezing vindt plaats in het Stadshuis in Lochem en de aanvang is om 19:30. De kosten zijn €2 voor IVN-leden en €5 voor niet-leden.
1: Radio Ideaal

Radio Ideaal. Wat jij wil horen. Wat jij wil horen.

0: up, I was down.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1.5 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat bij Barneveld 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En op de A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem.
3: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garres. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
6: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
7: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. In Zoetermeer werd afgelopen zaterdag de vierde editie van het beachvolleybaltoernooi gespeeld in een weiland aan de Berkellaan, waar het dorp tijdelijk werd omgedoopt tot Zoetermeer aan Zee. Het evenement trok ongeveer 600 deelnemers, verdeeld over 84 teams. Het toernooi draaide niet alleen om sport, maar ook om gezelligheid met fanatieke wedstrijden, muziek en drankjes. Daarnaast was er een prijs voor het best verklede team, wat leidde tot creatieve en opvallende outfits. De organisatie spreekt van een geslaagde dag met een sterke combinatie van sportiviteit en sfeer. Een auto kwam maandagochtend op de kruising Handelskade en C. Missetstraat in Doetinchem in botsing met een afvalwagen. De bestuurder van de afvalwagen kwam vanuit een meerpaal. Deze zou geen voorrang hebben verleend aan de personenauto die tegen de zijkant van de afvalwagen botste. De voorzijde van de auto liep flinke schade op. De afvalwagen raakte licht beschadigd. Politie en ambulancepersoneel kwamen naar de Handelskade. De bestuurder van de auto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de afvalwagen raakte niet gewond. Het Nederlands volleybalteam heeft in de CEV European League 2 overtuigende zegens geboekt in de topsporthal in Doetinchem. Oranje won met 3-0 van zowel Georgië als Slowakije. De wedstrijden stonden ook in het teken van nieuwe generatie internationals. Bo Wortelboer maakte zijn officiële debuut voor Oranje in zijn thuisstad Doetinchem. Ook Alek Aleksov kreeg zijn eerste speelminuten voor het nationale team. Beiden begonnen hun volleybalcarrière bij Orion Stars en spelen inmiddels in België. De nieuwe spelers omschrijven hun eerste periode bij Oranje als een leerzame ervaring waarin ze veel opsteken van ervaren internationals. Hun ambitie is duidelijk, zich blijven ontwikkelen en vaker deel uitmaken van het Nederlands team. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A2 Utrecht Den Bosch ook 10 minuten oponthoud tussen Beest en Waardenburg. En een korte file op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. Daar is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij Schoenmoorde Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
3: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Twee jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat bij Beest een auto met pech. De linker rijstrook is dicht, de vertraging is ongeveer 10 minuten. Verder file op de A2 verderop bij Zaltbommel, zij ook 10 minuten in de file. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is het oponthoud ook bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
3: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een grote boekenbeurs in Ruurlo. Bezoekers kunnen zich laten verrassen door honderden gesorteerde boeken voor een prikkie. Terwijl je geniet van een kop koffie met iets lekkers, steun je tegelijkertijd een bijzonder doel. Het Westerbork Scholenproject. Dankzij dit project krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 de kans om kennis te maken met de geschiedenis van kamp Westerbork en te leren over vrijheid, respect en verdraagzaamheid. Op een manier die aansluit bij hun eigen belevingswereld. Er zijn honderden boeken, thrillers, romans, literatuur, jeugd, non-fictie, tuin- en kookboeken, natuur, kunst en geschiedenis voor slechts €2 per boek. De boekenbeurs vindt plaats in het Cultuurhuis in Ruurlo en duurt van 11 tot 4 uur zondag 28 juni.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen een paar korte files in de regio, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar is de vertraging 5 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 5 minuten oponthoud. Ook 5 minuten op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. En dat geldt ook voor de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
0: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
7: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
6: Veldhuizen wie?
7: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
6: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
7: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
6: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
8: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over

0: een zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse belofte over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Hoogling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. In Silvolde werd afgelopen zaterdag de vierde editie van het beachvolleybaltoernooi gespeeld in een weiland aan de Berkellaan, waar het dorp tijdelijk werd omgedoopt tot Silvolde aan Zee. Het evenement trok ongeveer 600 deelnemers, verdeeld over 84 teams. Het toernooi draaide niet alleen om sport, maar ook om gezelligheid met fanatieke wedstrijden, muziek en drankjes. Daarnaast was er een prijs voor het best verklede team, wat leidde tot creatieve en opvallende outfits. De organisatie spreekt van een geslaagde dag met een sterke combinatie van sportiviteit en sfeer. Een auto kwam maandagochtend op de kruising Handelskade en C. Missetstraat in Doetinchem in botsing met een afvalwagen. De bestuurder van de afvalwagen kwam vanuit een meerpaal. Deze zou geen voorrang hebben verleend aan de personenauto die tegen de zijkant van de afvalwagen botste. De voorzijde van de auto liep flinke schade op. De afvalwagen raakte licht beschadigd. Politie en ambulancepersoneel kwamen naar de Handelskade. De bestuurder van de auto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de afvalwagen raakte niet gewond. Het Nederlands volleybalteam heeft in de CEV European League twee overtuigende zegens geboekt in de topsporthal in Doetinchem. Oranje won met 3-0 van zowel Georgië als Slowakije. De wedstrijden stonden ook in het teken van nieuwe generatie internationals. Bo Wortelboer maakte zijn officiële debuut voor Oranje in zijn thuisstad Doetinchem. Ook Alek Aleksov kreeg zijn eerste speelminuten voor het nationale team. Beiden begonnen hun volleybalcarrière bij Orion Stars en spelen inmiddels in België. De nieuwe spelers omschrijven hun eerste periode bij Oranje als een leerzame ervaring waarin ze veel opsteken van ervaren internationals. Hun ambitie is duidelijk, zich blijven ontwikkelen en vaker deel uitmaken van het Nederlands team. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we lange tijd bewolking, vooral in de Achterhoek. Pas in de loop van de middag kwam de zon er steeds meer door. De temperatuur liep toen uiteindelijk nog op naar 18 graden. In het westen van de provincie, daar was de zon al wat eerder bij. En dan zagen we ook aan de temperatuur, die werd ruim 19 graden in het riviergebied en ook op de Veluwe. Vanavond is de zon er dan nog bij. Komende nacht is er weer meer bewolking. En dan zal er een klein beetje lichte regen of motregen vallen. Heeft te maken met warme lucht die binnenstroomt. Morgen

Beginnen we dan met wat meer bewolking, maar dat is vrij snel opgelost. En dan komt de zon erbij en in de middag hebben we dan temperaturen die oplopen naar 24 graden. In de avond en de nacht na de woensdag, dan hebben we ook te maken met wolkenvelden en opklaringen. Het is dan niet koud, 14 graden is dan de minimumtemperatuur. En woensdag overdag, dan wordt het nog wel wat warmer, zal de temperatuur oplopen naar een graad of 25. Vanaf donderdag dan komen tropische temperaturen in zicht, 30 graden of meer. Donderdag, vrijdag en ook in het weekend kunnen we 29 tot 31 graden verwachten. Waarbij toch de kans op een regen- of onweersbui vanaf vrijdagavond wel toe zal nemen. Het zal drukkend warm aanvoelen, ook in het weekend, want er is veel vocht in de lucht en met die hoge temperaturen is het in ieder geval drukkend warm weer. Na het weekend dan zal de temperatuur ietsjes gaan dalen richting de 25 tot 27 graden en dan wordt het ook weer minder wisselvallig.

0: Zoek stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Duid maar weg.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
4: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven. En elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
3: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

De techniek wordt vanavond geregeld door Ronald Salmink. De presentatie mag ik doen, Wim Zemmelink. Mede namens de Interk.

Ik lees in 1 Timotheus 6, vers 12 aan. Strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwige leven. Soms kan geloven een strijd betekenen. Een strijd tegen vooroordeel. Een strijd tegen de onverschilligheid. Een strijd vooral ook tegen het ongeloof. Maar het is een goede strijd, lezen we in deze tekst. Er is heel wat te winnen. Het eeuwige leven. Strijd die goede strijd.

In de Bijbel, in Romeinen 8, vers 31, lezen we: als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Hier sluit gezang 265 mooi op aan. God is tegenwoordig, God is in ons midden.

In dit programma horen we koorzang, samenzang, solo of duozang. Door deze liederen mogen we bemoedigd worden, aangemoedigd worden om mee te zingen. Zoals het volgende lied het zegt, laat ons nu vrolijk

Christen zijn, dat betekent Christus volgen. Dat betekent ook het licht van Christus doorgeven. En dat niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Er wordt gezongen: maak ons tot een stralend licht voor de volken, een stralend licht voor de mensen om ons heen.

Een lied voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum Schavenweide in Doetinchem. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Lied 150 uit de Johannes de Heer bundel.

De Heer Jezus heeft veel wonderen en genezingen verricht toen Hij op aarde was. Veel beloftes heeft Hij ook gedaan, zoals bijvoorbeeld in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Of Matthäus 11, vers 28. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dan kunnen we toch zeggen, zingen. Wat is de boodschap van Jezus toch goed?

Agenda, kerk en radio. Zelhem, in de Lambertikerk is er aanstaande zondag 21 juni een tot uw dienst. Jannie de Vries zal hierin voorgaan. Aanvang 10 uur.

Hallo Vassenveld, in de Laurentiuskerk is aanstaande zondag een zogenaamde overstapdienst. Deze gezamenlijke dienst in Vassenveld begint om 10 uur.

Keienborg. In de Johannes de Doperkerk is er op zaterdag 20 juni om 5 uur een eucharistieviering met pastoor H. Zeeman.

Hengelo. Dominee Menno Lijstra gaat zondag 21 juni voor in de Remigiuskerk. Aanvang van deze dienst is 10 uur.

Hummelo-Doesburg. Op zondag 21 juni is er om 10 uur een ecumenische viering in de Martinikerk te Doesburg. Dominee Lize Wijnands en Toos Lohman gaan hierin voor.

Wichmond. In de kerk van Wichmond zal aanstaande zondag dominee Roelie Reiling voorgaan in de dienst die om 10:00 begint. Het koor Reborn zal meewerken aan deze dienst.

Steenderen. Pastor Mia Tankink zal aanstaande zondag voorgaan in de Steenderse kerk. Deze dienst begint om 10 uur. De muzikale ontmoeting tenslotte. Wilt u een lied aanvragen voor uzelf of voor een ander? Belt u dan via het nummer 0314-62-28-78. Liederen op verzoek dienen wel uiterlijk donderdags voor de uitzending bij ons binnen te zijn.

We doen in ons leven nog wel eens een belofte. Beloven is één ding, maar dan ook nog doen is een tweede. Ter bemoediging een liedje hierbij. U, Heer Jezus, wil ik volgen.

0: volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek en help Radio Ideaal nog beter te maken.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
3: Wat zei jij nou, Bert?
4: Haal die banaan nou eens uit je oor.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Lustige Heinrich met Egelander, Böhmische, Mährische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Ja, we zijn er weer. We gaan een week snel voorbij. Het is zo maandag en voor een week verder. Dan is het weer maandag en zijn we weer hier in de studio van Radio Ideaal. Met dit programma De Lustige Heinrich. Tot vanavond, tot de klok van 10 uur, zijn we bij u. Mijn Heimatland, dat was de mars waar wij mee vanavond dit programma mee begonnen. Gespeeld door Blaaskapelle Neundorf onder leiding van Carmen Beck. Als tweede Christoph Kleighoff ontvangt de Blaaskapelle Keine Stille Stunde met Keine Stunde ohne Blaasmuziek.

Keine Stunde ohne blaasmuziek. Na, de komende stunden kunt u ook hier genieten van blaasmuziek. Zoals ook bij de volgende van Blaaskapel Krajanka. Een hele mooie instrumentale wals, de Daliënbloemen.

Blaaskapelle Krajanka onder leiding van Vaclav Lavasek. Alexander Wurts, onze die Egelender muzikanten van hun nieuwe cd die het hebben uitgebracht, Vier Zaken Danken, doen we vanavond een hele bekende van Vaclav Blaha, de bekende Hertsmerts Polka.

Alexander wordt onze die Egeländer muzikanten met de bekende Herzschmerz polka. Die originaal Kalenberger die staan onder leiding van Jens Schleicher. Doen we vanavond met een compositie van Ema Schuster, de Kapellmeister polka.

De Kapellmeister Polka. Het volgende nummer, die Kreiner Mix. Een nummer die kreeg ik vorige week opgestuurd van mijn collega en technicus Dick. De Kreiner Mix, zoals ik al zei. En dat doen we met de Gerhard Polka.

De Gerhard Polka. Het eerste nummer van Ernst Mos gaan we doen. Dat is een opname uit 1983. Prachtige zang van Barbara Rozen. Heus doet een wind.

Hörst du den Wind? Een hele mooie compositie was dat van Jaromir Vijvoda en ook met prachtige zang van Barbara Rozen. Vera Brech, onder leiding van Martin Scharnagel, de bekende van Freund zu Freund.

Von Freund zu Freund. Ook een compositie van de kapelmeester hemzelf, Martin Scharnagel. En hij was ook de oprichter van deze kapel. Het is 8:30 geweest. Ik heb nog een berichtje voor u. Ook dit jaar mag de Bargkapel weer spelen op het Almensfeest. Dit optreden is onder onze muzikanten zo populair dat iedereen ervoor zorgt erbij te zijn. De sfeer in de tent is ieder jaar weer ongekend. In Almen kennen ze geen kat uit de boom kijken. Wil je weten hoe echt feestvieren eruit ziet? Kom dan op zondag 21 juni om 10:30 naar de feesttent in Almen en beleef het allemaal zelf mee. En de Bargkapel, ja, heb ik nog een nieuwtje over, want ze gaan dit jaar ook gaan naar de Zwarte Cross. En wel op zaterdag 18 juli mogen ze daar optreden, daar in de grote tent. Dus zaterdag 18 juli. Heeft u ook iets voor de agenda? Stuur ons eventjes een mail. En die kunt u sturen naar info@radioideaal.nl. Ter attentie van Lustige Heinrich. U mag het ook per telefoon doen of tevens onze WhatsApp. En daar kunt u de hele avond gebruik van maken. En dat is 0314-377-970. Radio Ideaal. Ja, snel verder met de mooie muziek. Gunnar Died en zijn blaasorkest Egeland. Das tut so gut.

Zuzetska. En deze keer is dat van blaaskapel Zarov Jatsi, onder leiding van Ladislav Svoboda. Als we een nummer gaan vertalen wat we gaan doen, dan heet het dat Voor een gezellig uurtje. En in de Tsjechië is het dan Na peknu hodinku.

Lebe wohl, kleine vrouw, aldus de Bonkenbergkapel. We hebben er nog eentje hier uit eigen land, Blaaskapel de Optimisten. En die hebben ook twee prachtige solisten in hun midden. En dat zijn Freddy Huls op de vleugelhorn, Erik Koenders op de tenorhorn, met het prachtige nummer Alfova.

0: steh auf.
1: Ein Kreiner unterwegs, aldus Slavko Avsenik. De Bergkapel gaan we doen. En dit keer een opname uit de jaren, begin jaren 70. Het komt van de LP Heurt Onze Bergkapel. En de Bergkapel stond toen onder leiding van Geert Sprik. Doen we vanavond met een mooie wals van Antonin Borovitska, de Rozenbluten Walser.

Ja, een prachtige opname was dat van de Bergkapel uit de begin jaren 70. De Rozenblütenwalzer van de LP Hört unsere Bergkapel. En de Bergkapel, ja, die vieren dan dit jaar een 60-jarig jubileum. En daarvan kunt u alvast een volgende datum noteren. Dat is 31 oktober. Er wordt in Bergen een groot jubileumsconcert gehouden samen met de Edelweisskapelle uit Gelselaar. En dat zal dan allemaal gebeuren bij de Heksenlaak in Bergen. Dus 31 oktober, dat kunt u dan vast noteren. De Bodajska Kapella met Bodska.

Ja, een hele mooie polka, Bosca was dat, gespeeld door die Budaitska Kapella. Ja, en op de achtergrond hoort u weer de klanken van Bio Braas. En daarmee gaan we het eerste uur afsluiten. Tot straks.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ronflonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij

0: principes als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
0: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraars, het is weer 9 uur geweest. En dan betekent dit het tweede deel van Lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. De Tiroler Adler, dat was de mooie mars waar wij mee begonnen. Gespeeld door Ernst Hütte, onze die Egelander muzikanten. Als tweede, ja, ook de bekende kapel. Natuurlijk heb ik het over de Iseltaler muzikanten. Doen we met een mooi nummer van Edwin Sager, Ein kleiner Flirt.

Ja, prachtige klanken waren dat van de Iseltaler muzikanten Ein Kleiner Flirt. Volgende is een wals, gespeeld door blaaskapel Strybinanka, recht uit het hart, oftewel Kedo, si shredsedava.

Ja, blaaskapel Strbinanka. De herkomst Huizer muzikanten onder leiding van Rudy Fischer. En Rudy Fischer schreef ook dit nummer, Slaaf Kindlein.

Slaaf, kindlijn, aldus die Herkolshuizer muzikanten. Wat een mooie polka is, daar is de Sternenmeer. En u hoort het deze keer van de blaaskapel Juvavum 8.

0: Sterrenmeer was weer zo'n hele mooie compositie van Thomas Sivkovits. Deze man heeft ook prachtige nummers geschreven. De Steiner Oberkrein. Beim Wirt zum goldenen Fass.
1: Dit is der Lustige Heinrich. Presentatie Henk Vrugink.

waren die originaal Hertfelder muzikanten. En voor de volgende gaan we eventjes weer naar Oostenrijk en wel naar het Burgenland. Plaatskapelle Blecharanka met Ruzicka.

Blaaskapelle Blecharanka was dat. Die kleine Egelander bezet zong van hun cd Blaasmuziek in die Welt met Alte Hazen.

Oude Hazen wordt geschreven door een meneer Christophe Mosberga. En u hoorde die kleine Egeländer Besetzung. Plaatskapelle Die Meerische Freunde. Een mooi nummer nog van Jozef Konetzny. Sa Nazem.

Ja, een van de vele mooie composities van Jozef Konecny, Tsa Nazim. En u hoorde de blaaskapelle Die Meerische Freunde. De Böhmerwaldkapelle onder leiding van Martin Diederen van hun cd Auf uns und die Blaasmuziek. Een nummer geschreven door Michael Kloosterman und Matthias Rauch. Kom met mir, mein Schatz.

Come mit mir, mein Schatz. Al dus de Böhmerwaldkapelle onder leiding van Martin Diederen van die prachtige cd die ze hebben uitgebracht Auf uns und die Blasmuziek. Van ook een prachtige nummer is, dat is de volgende. De Blaaskapel die we gaan draaien, die bestaat helaas niet meer. Ik heb het over Blaaskapelle Tjecharanka. Maar we hebben er nog prachtige opnames van, zoals ook het volgende nummer, Das Sternchen.

Blaaskapelle, Tjecharanka. Het tweede nummer van Ernst Mors hebben we nog te goed voor vanavond. 1962, een mooie instrumentale wals, Fürs Mutterlein.

Toch altijd prachtig en weer die prachtige oude nummers van Ernst Mos. Zoals ook al zei deze uit 1962, Fürs Mutterlein. We hebben ook nog een hele mooie instrumentale polka op programma staan. Van die jonge originaal Oberkrainer, de Roller Polka.

Ja, een prachtige mos medley was er hier aan het eind. Gespeeld door Blaaskapel, die Feurenberger blaasmuziek. Ja, en het zit erop, luisteraars. Ja, 2 uur lang Loestige Heinrich hier bij Radio Ideaal. De techniek werd vanavond weer verzorgd door Dick Kleingelting. En mijn naam is Henk Brugging, samenstelling en presentatie van dit programma. Nogmaals, ik hoop dat u weer genoten hebt. Wij hebben dit weer met heel veel plezier gedaan. Volgende week maandag, dan zijn wij natuurlijk weer. Voor de rest van de week wens ik u nog een hele fijne week. En vanavond nog een fijne voorstelling van deze avond. En dan bis bald, auf Wiedersehen.

0: Tjus.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers... voor

0: vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
1: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
0: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag. Hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran

door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer.

Hij vindt dat het al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Caverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekons Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend.

Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer, het is bewolkt met hier en daar regen.